Jakarta di This Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties en alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Muhammad Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono benadrukte dat het Palestijnse volk dringend behoefte heeft aan humanitaire hulp, een staakt het vuren en een einde aan het geweld in Gaza. Tijdens de coördinatievergadering op ministerieel niveau van de groep van 8 Arabische en Islamitische landen in New York, Verenigde Staten op maandag stelde Sugiono dat vredesinspanningen moeten leiden tot tastbare veranderingen ter plaatse, met name voor de Palestijnse

betrokkenheid van diverse partners, waaronder de Verenigde Staten, om het diplomatieke momentum te behouden en gezamenlijke stappen richting vrede in Gaza te bevorderen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono heeft Mikta opgeroepen de bijdrage aan de vormgeving van de toekomst van het multilaterale systeem te versterken, zodat dit effectiever kan zijn en tastbare voordelen voor de bevolking kan opleveren. Sugiono deed deze uitspraak tijdens de 30ste bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van Mikta in New York. De bijeenkomst vond plaats in de marge van de week op hoog niveau van de 81ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Sugiono prees ook het leiderschap van Australië als MICTA-voorzitter in 2026 en volgens hem heeft dit bijgedragen aan het behoud van de productieve samenwerking binnen de groep. Sugiono stelde dat dit momentum benut moet worden om de rol van MICTA te versterken bij het bevorderen van een effectiever en slagvaardiger multilateraal systeem. Daarnaast prees Sugiono de snelle reactie van MICTA. De groep bracht een gezamenlijke verklaring uit na de aanval op Indonesische vredeshandhavers van UNIFIL in Libanon in april 2026. De Indonesische minister van Defensie Syafri Syamsuddin ontving op maandag een beleefdheidsbezoek van de Japanse ambassadeur in Indonesië, Ueno Atsushi, op het kantoor van het ministerie van Defensie in Jakarta. Tijdens de ontmoeting sprak Syafri zijn waardering uit voor de steun van de Japanse maritieme zelfverdedigingsmacht of JMSDF bij de bestrijding van bos- en landbranden in Kalimantan. De steun werd verleend door de inzet van JS Kunisaki en CH-47 Chinook helikopters. De steun werd gezien als een uiting van samenwerking en solidariteit tussen Indonesië en Japan. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over het versterken van het strategisch partnerschap tussen Indonesië en Japan, met name op het gebied van defensie, maritieme veiligheid, capaciteitsopbouw, defensieindustrie en economische samenwerking.

0: Voice of Indonesia.
1: Het weer in Indonesië op woensdag 23 september wordt over het algemeen gekenmerkt door zonnige tot bewolkte omstandigheden en lichte regen. Toch moet in verschillende regio's rekening worden gehouden met matige tot zware regenval. Volgens het Indonesische Meteorologische, Klimatologische en Geofysische Agentschap of BMKG. In Aceh wordt kans op matige tot zware regen verwacht. Ook in Bengkulu en Jambi kan de neerslag plaatselijk toenemen tot matige of zware intensiteit. In West-Kalimantan geldt eveneens een waarschuwing voor matige tot zware regen. Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met plotselinge weersveranderingen. BMKG wijst erop dat de atmosferische omstandigheden in Indonesië momenteel relatief droog blijven. Vooral delen van Sumatra en Kalimantan worden beïnvloed door een beperkte aanvoer van vocht. Tegelijkertijd zijn er nog steeds atmosferische verschijnselen actief die lokaal de vorming van regenwolken kunnen versterken. Op 23 en 22 september trekt de Madden-Julian Oscillation over een groot deel van Sumatra. Ondanks de plaatselijke regen blijft het droge seizoen in grote delen van Indonesië overheersen. BMKG meldt dat vooral in delen van Sumatra en Kalimantan veel hotspots zijn geregistreerd.

Dit is de wijze woorden van vandaag. Mislukken hoort bij het dagelijks leven. Dat is heel normaal. Het belangrijkste is hoe ermee wordt omgegaan. Evalueer, krabbel weer op. Weer mislukt, dan krabbel je weer op. Chairul Tanjung is een Indonesische zakenman. Hij was van 19 mei 2014 tot 27 oktober 2014 coördinerend minister van Economische Zaken. Hij staat bekend als een succesvolle ondernemer en leider van CT Corp. Chairul Tanjung startte zijn bedrijf tijdens zijn studie aan de faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Indonesië. Tegenwoordig is zijn conglomeraat CT Corp een bedrijf met diverse dochterondernemingen, waaronder printmedia en televisie.

Luisteraars, we hebben net geluisterd naar een liedje Bahagia Bersamamu, een prachtig liedje van Indonesische zangeres Haiko. Haiko, die we eerder vooral kenden van haar acteerwerk, laat hier zien dat ze ook muzikaal iets te zeggen heeft. Dit liedje is het bewijs dat ze emoties net zo goed kan overbrengen met haar stem als met haar spel. Dit liedje brengt een lichte, toegankelijke popsound die perfect past bij relaxte momenten of intieme momenten samen met iemand die je dierbaar is. Muzikaal voelt dit liedje warm aan met een akoestische begeleiding die subtiel en zacht klinkt. Haar stem komt natuurlijk over, zonder opsmuk, zonder drama. En juist daardoor raakt het. Het klinkt als een eerlijke, eenvoudige viering van het geluk dat je voelt als je samen bent met die ene speciale persoon. Dit liedje is ideaal voor wie verliefd is, een nieuwe relatie beleeft of gewoon dankbaar is voor iemand die er altijd is. Het volgende liedje is gezongen door Sinden Tosca met de titel Kepompong. Dit liedje klinkt misschien eenvoudig, maar de boodschap is sterk. Met een vrolijke akoestische sound en teksten die dicht bij het dagelijks leven staan, laat dit liedje ons stilstaan bij dingen die we soms vanzelfsprekend vinden, vriendschap, groeien en elkaar accepteren zoals we zijn. Dit liedje werd trouwens ook bekend als het themaliedje van een populaire tienerserie in Indonesië. Geen wonder dus dat dit liedje een speciaal plekje heeft in het hart van velen. Voor wie terug verlangt naar de schooltijd of gewoon herinnerd wil worden aan de waarde van echte vriendschap, dit liedje hoort zeker thuis in je playlist. Zonder verder oponthoud, hier is het liedje Kepompong van Sinden Tosca. Geniet ervan, luisteraars!

0: inligting uit Indonesië wil lezen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestream in genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.
1: Luisteraars, wist u dat het ministerie van Cultuur van de Republiek Indonesië heeft de Dawul Music uit het regenschap Pamekasan in de provincie Oost-Java aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië. Deze historische erkenning, die plaatsvond op 4 september 2026, markeert de nationale erkenning van deze traditionele Madurese kunstvorm. Een van de belangrijkste overwegingen voor deze erkenning was een onderzoek waaruit bleek dat dit type muziek zich al meer dan 50 jaar in Pamekasan ontwikkelt. Verder speelden de unieke Dawul-instrumenten, de volharding van de artiesten die de muziek in stand houden en de voortdurende ontwikkeling door de lokale overheid een belangrijke rol. Dawul Music is een combinatie van traditionele, moderne en decoratieve percussiemuziek uit Madura. Dawul is een ontwikkeling van fusie, van tongtong en odrotmuziek. De term Dawul komt van het woord gaul, wat gemakkelijk in de omgang en vriendelijk betekent. Deze term werd later door de initiators aangepast tot Dawul, als symbool van openheid en saamhorigheid in de muziek. De Dawul Music in Pamekasan vindt zijn oorsprong in een traditie die zich in de jaren 70 ontwikkelde. Aanvankelijk werd deze muziek gebruikt om de bewoners wakker te maken voor de sahur, of de maaltijd voor zonsopgang tijdens de vastenmaand in Ramadan. In eerste instantie werd er alleen gebruik gemaakt van de gong of kentongan en andere instrumenten die melodieuze tonen konden produceren. Geleidelijk aan werd de instrumentatie uitgebreid met andere traditionele instrumenten, zoals de tamboerijn, drums, sarong, een traditioneel Maleisisch snaarinstrument en andere instrumenten. Dawul music wordt over het algemeen lopend gespeeld. Om het optreden te vergemakkelijken, gebruiken de muzikanten soms karren of zelfs autosassies. De gezongen liedjes omvatten regionale liedjes, Maleise liedjes, kasidah liedjes en andere liedjes, zowel in pentatonische als diatonische toonladders. De speeltechnieken zijn een mix van traditioneel en modern. Dawul muziek werd vanaf 1984 gearrangeerd door Abdul Hanan Tohir, de oprichter van de Semut Ireng Dawul Music Group. De term Dawul werd echter pas eind 1999 officieel erkend en in gebruik genomen. Tegenwoordig heeft Dawul Music een snelle groei doorgemaakt. In Pamekasan, in totaal 178 dorpen en 11 subdistricten, is er in elk dorp en elke subdistrict minstens één Dawul Music groep actief. Dawul Music wordt ook regelmatig uitgevoerd tijdens diverse evenementen, waaronder schoolafsluitingen. De erkenning van Dawul Music als immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië zal naar verwachting de overheid, artiesten en de gemeenschap stimuleren om zich meer in te zetten voor de ontwikkeling en het behoud van dit muziekgenre.

transponing the Environment Voice of Indonesia. Pegawai Klaipas Sendingen, Lester Nar Uva Forida of Speleisten, Onsdijk Inspirerijn de Podcast en Pegawai Videos met het Last News, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Misschien heeft een van onze reportages u nieuwe inzichten gegeven of klinkt een bepaalde melodie nog zachtjes na. Uw reacties betekenen veel voor ons, dus aarzel niet om die met ons te delen. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan we weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 kHz en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital App. Mijn naam is Mohammed Irhamsyah. Dankjewel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot morgen!